Maar toen ik weer eens luister, was het net hier weer buiten mijn lam. En toch het zinne glinster, zoals jouw twee ogen.

The Bird hier op RSG met Honeymoon Love, ook geluister na Vanity Fair. Binnenkort is het tijd voor 11 uur nieuws en dan Johnny en Peter O'Kelly van Lindeyven hier in Rodepoort. So, maar seker ek vertel jou nou wat daar vir jou voorlê. Dit is Lucas Marie, waarna ons luister voor die 11 uur nieuws.

Dis Lou Reed met Satellite of Love. En die mense wat te loops gehelp het met hierdie liedjie, vervaardigers was David Bowie. Onder meer, ek kry so gevoel asof 'n mens David Bowie daar kan hoor ook in Mick Ronson. Daai liedjie uit 1972 van die album Transformer. Hier is Skemer en Stoom op.

0: Is daar is hier spitstijd. Lekker muziek, nee, dat is Kwela. Dit was CR2 samen met die Soweto String Quartet.
1: Jij kan die slagoffer van een rechtskwestie worden. Onrechtmatige arrestatie, aanranding, een onbestreden echtscheiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsproblemen. Dit kan met jou gebeuren. Clientele Legal voorzien gehaarde professionele procureurs teen een bekostigbare maandelijkse premie. Ons rechtspan is gereed om je bij te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is een gemagtigde FTV en een gelicensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS online. Standaardtariewe geld.
2: Staal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan een kans om een deel van 2.5 miljoen rand in contant en prijzen te wen met die Season of Champions competitie. Wet 50 rand of meer op paardenwedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pijlvak vir goud. Wet nou! BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is een gelicensieerde wedraai operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslijn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wereld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van een Tsjechiese toneelstuk uit 1920. Kom luister na een eenmalige uitsending van die prachtige koneksie, sondagavond tussen 5:30 and 6:00.
0: Samen tijd vir die nuus om 4, die Beach Boys neem ons tot daar, op RSG Spitstijd.

0: Daar is gespitstyd 25 oor 4 Charlie Centauri met Memories. Net hierna speel ons een van Billy Joel se treffers uit 1989.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en

Fatum, fatum. So tata beteken fat, né? Tata, fat. Enzo sueno, paga mas texuzo uza. Er is hier, dus in vrijdag aan toe gaan, dus Bongo Muffin met Tati Scoop. Dank jullie ingeschakeld het vanavond. Jo, dat was een baie, baie lang week. Jo, Sharon, ik weet niet eens hoe om te beginnen. Ik had al een brief beginnen en ik weet niet hoe om het te beëindigen. Nee. Maar ja, dat is niet makkelijk, joh. Oké. Okay. Maar alles gaat oké okay wees, dat is wat ik weet. Whitney Houston met It's Not Right, But It's Okay. Is nou 19 minuten voor 10. Goedenavond en welkom. Jaco de Waal is hier, zo. Hij brengt voor ons die nieuws om 11 uur. Daarna is het Wie Het Wat Gebring. Jo, vanavond gaan die poppen dans. En zijn we net, hartelijk goedenavond. RSG.co.za. Ons sms-lijn is 45889 tegen R1.50 per sms. Welkom.

0: Er is hier dus een met police. Do, do, do, da, da, da. Ho. Dis een liedje na half die uur. Ons het die er is hier, skirt, mini karaoke op pad, net so na 10 uur, is nou 15 minuut voor 10. My naam is Reggie Verlander, die program se naam is Skirt, ons doen het elke vrijdag aand, net so na 20:09 tot middernag. Kom ek gee gauw die nommers uit weer, daar is 076-536-6961 en die vraag is eenvoudig, elke vrijdag aand, waar skit jy vanavond? 076-536-6961 Ons SMS-lijn teen R1.50 per SMS 45889 rsg.co.za by RSG. Ja nee, ons is oral. Hier is CNC Music Factory.
1: Maak los wat vas is.

0: Ben de Eddie. Ik ben niet hier, ik geniet je program elke naweek.
1: Er zijn malen. Malen is hij, jij. Bevestig toch, er zijn malen.
0: Hou dat daar, ons skiddybusket hier uit Verliesdorp uit. En ik like je muziek, Alipad.
1: Is jouw naam Malen, ja of nee?
0: Andrew, ik wil net zeggen, ik geniet je program elke naweek.
1: Dat klinkt als Malen hoor. Malen, als hij jij is, hoop je het al lekker aan verder, hè? Mag hier jou zien, Boeta. 7 minuten voor 10, die programma's naam is Kiddit. Mijn naam is Reggie Vlaander, elke vrijdag aan vanaf 20:09 tot middernacht. Finally.
2: Smelt die ijsweg met die warm vermaak. Net hier op RSG. Skop die skoene uit.

0: RSG, dis die ene. Kondouri aand, ons het daar by Poppies, was het in Christaan gewees? Ja, Poppies daar iewers. Oh, dit was so a blur, briljante nacht gewees. CC Benison met Finally. 076-536-6961. Goeienaand, Rich. Ek wil graag van my kleinkind Saskia van Stade geluk wens met haar 21ste verjaardag. Nou, morgen is die 18de. Ja, nee, daardie dag. Daardie groot dag. Mag jy altyd dieselfde bly en geniet jou dag lief vir jou. Ouma Shida sal altyd lief wees vir jou.
1: Waar wil jy wees saterdag aand 18 Julie om 8? Wel, voor jou draadloos natuurlijk.

0: Tavares. Lila. Zelda. Pronto. Bishop Blavis.
1: Daar was nou lekker saamgesing, hoor. En dit is een mini karaoke. Hier is nog hier. Ek gaan nou die microfoon toemaak en gaan ek lekker saamsing. Dit is een lekker saamsing.
2: The force, it's got a lot of power, man. It makes me feel like...
3: Smelt die ijsweg met veel warm vermaak. Net hier op RSG. Reggie Philander op RSG, dis die een.

0: Er is hier, dis een met Diana Ross. It's my house. Okay, Jossie Leone, jy gaan nou baie teruggooi. Ek sien nie so wat sê hulle hier so. Dag so. Kom ek hoor. Ek probeer sin maak van dit. Na Andrej, my MJ song. Ons het alle jare so gesing. Keep on. Adipostosto. Wat is postosto? Niemand kan hoor, ek kan verstaan. Ek het het ook seker al so gesing. Keep on. Adipostosto. Don't stop till you get enough. En dat komt van Kaleen af. Hallo Charlotte, kom al het, is jou right Charlotte? Charlotte zei, dat is ook bij die bus, dat is ook bij die bus toch? Hey, hou mijn voeten dop. Is jy seker is jou voeten?
1: Ons vat die pad in die reine wynheid, na die harkie van Stellenbosch en besoek die idyllische klein nootplaas, waar Syrah, C4, midde Cabernet Sauvignon wêreld. Wijnmaker en wingerdboukundige Laurie Moe bied 'n intieme wynproe aan in die vatverouderingskelder.
2: Soggens as niks trekkers al loop nie, die rivier dreun net na 'n klein byt. Ons moes onderstokke kies wat werk daarmee.
1: Sarel Seemonster, Karel Kraai en Logner de Kok kom maak ook 'n draai. Dis die reine wynheid met my Martie Sprink, beskikbaar op al ons digitale platforms, rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, Spotify en YouTube.
0: Die goeie ouda. Dat is een meisje bij die bus stop. Zij hou mijn voeten op. Ik wou nog wat ik nog aan krijg van haar toe. 076-536-6961. Hoe heet jullie daar gezien? Drink wel. En die bus stop. Don't stop till you get enough. 45891R50 per SMS is ons SMS-lijn. Dit is my Casa en Mamela.

0: RSG, dis hier met Anthony Hamilton, The Best of Me. Is nou 21 minute voor 11. 11 minute voor die nuus. Jaco, goed om jou terug te hê, Boeta. Om jou te sien weer na so lang tyd. Ek is glad bang om jou te bel, jy weet. So, but you know.
1: Daar sy, hier is ek nou.
0: Hier is jy nou.
1: Hier is ek nou.
0: Hoor jy so, jy het een e-pos, hoor.
1: Het ek een e-pos?
0: Jy het een e-pos. Luister gauw hierna.
2: Goeienavond, Redstaan, al die luisteraars. Is hy Jaco saam vir jou vanavond?
1: Hy is.
2: Hoor jy so, sy oordeelsdag kom nou baie vannacht nader, ne? Julle moet hem een bykie ball and chain daar by die SAIK voor sy trouwe. Ja, Justus Roodepoort.
0: Okay, Justus. Okay, right. Kom ons bind jou gauw vast, Ivers, jy sal gee gauw een ketanga. So is nou 20 minute voor 11. En Jaco is 11 uur weer terug. 076-536-6961.
3: Goeienaand, oom Reggie. Goeienaand, oom Reggie. Dis William hier van die Kroleni af. En dan hoor die gymmest en ons skit alles lekker los hier. So, Zara dans ook op die bed. Ek wil net een shout-out uit hier stuur van my ma, Danila, my pa Edwin, en van my broer en skoonsister Tosha en Tia daar in Delmasse, hallo. En allemaal wat my ken, en dan al my familie, liefe hulle, dankie oom Reggie vir jou lekker muziek. Lekker aand, Jaco, dankie oom Reggie.

0: Hier is weer Lillian. Wie het wat gebring? Wie het hier een gebring? Robbie Wessels. Hailey is een komeet. Is het Hailey is een komeet? Is het Hailey of Hailey?
1: Hailey is een komeet.

0: С кого нас роняй, плейстера? Екат албей!
1: Миха бронь. Ja, dat was een jakkerrondekie geweest.
0: Ja, nee, dat was een jakkerrondekie. Ik had het geniet hoor.
1: Nee, dat was lekker.
0: Iemand bel na ze, drop hem net gewoon.
1: Nee, was
0: wauw, ik had jou ronde geniet hoor. Ik moet zeggen.
1: Nee, dat was lekker. Hij klink voeren toe.
0: Ronde nummer 3 klink zo. Jong, je is diep vanavond hoor.

0: guess it's true, I'm not good at one.
1: Last route, Rizzi route. Ja, in jylle 20 veilig huis was, gaan nie en iemand drukkies daar op jylle geliefdes, Jaco en Rizzi. Maar Jaco was die drukkie van Jonsie nie, mooi bij jylle, niet in naapweer. En al die nachtuile, goed night, en Spasia Manuel.
2: Dankie Spasia.

Die vijfde lied uit Die Winterreise van Franz Schubert, gesang door Dietrich Fischer-Dieskau met Gerald Moore voor die klavier. Wat voor mij interessant is, is dat die dichter en die componist albei feitelijk binnen een jaar van mekaar oorlede is. Want Wilhelm Müller was een dichter en een soldaat en ook een archivaris in Dessau in Pruisen. En hy is in 1827 oorlede, hy het dus nooit Schubert's toonsetting van sy gedigte gehoor nie. Hier is nou een verspottigheid, dit is bietjie van een ingeteelde grappie. Dit is Beverly Sills wat so'n hutspot van opera arias door mekaar sing begeleid met een klavier, en dit is eindelijk een bietjie ingeteel vir mense wat nie opera buffs of foendie is nie, maar ja, dis Beverly Sills, vir die van die wat het nie kan uitstaan nie, dis daarom net so 5 minute lang. En dis Beverly Sills in 'n baie verspotte luim.